sparen, je was een man. Je ligt naast me in een bed en droomt erover later. Je mond beweegt.